0: Gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. De Nederlandse koning, Willem-Alexander, woonde de wedstrijd bij, samen met zijn echtgenote en een van zijn dochters. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
1: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was, af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Zo net is op het WK de match gestart tussen Ecuador en Curaçao. En om 9:00 vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede groepsduel tegen Iran. Aanvaller Jeremy Doku zal niet spelen door een infectie aan de luchtwegen. Bondscoach Rudy Garcia waarschuwt dat Iran een goede ploeg heeft, maar wil vooral focussen op de eigen ploeg.
2: Ils ont vraiment des bons joueurs, un bon coach, c'est une équipe solide. La preuve, ils ont fait un bon match contre la Nouvelle-Zélande. On a tiré des enseignements sur ce qu'on a vu, mais il y a une seule chose qui compte, c'est que nous, la Belgique, on soit à notre meilleur niveau. Et pour gagner ce match-là, voilà, il faut d'abord se concentrer sur nous.
0: Een onweer trekt over ons land van zuid naar noord. Het blijft wel minstens 17 graden vannacht. Daarna krijgen we een zonnige en warme dag, maxima tussen 24 graden aan zee, 32 in het binnenland en zelfs 34 graden dichtbij de Franse grens. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Code Yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Oei, nog maar tot 21 juni?
5: Yep, info op telenet.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
5: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel.
3: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Zin in Duitse kwaliteit?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een Tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon. Groen! Oh nee, wacht. Blauw.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel.
3: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
6: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Radio 2,
7: relax. Ontspannen met de beste muziek. Radio 2.
8: Drie uur, goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eerder op de dag had Israël nog beloofd zijn aanvallen op het land te stoppen. De vijandelijkheden zetten ook de relatie tussen de VS en Iran verder onder druk. Want een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde in de deal die Iran en de VS hebben gesloten. Omdat Israël toch aanvallen blijft uitvoeren, zegt Iran dat het de straat van Hormuz opnieuw heeft gesloten voor de scheepvaart. De nieuwe spanningen zetten ook de geplande gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten onder druk. Hoe dan ook is toch de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. Ook een Iraanse delegatie is intussen al in Zwitserland. Na het principesakkoord dat de VS en Iran eerder deze week ondertekenden, willen beide landen de komende 2 maanden voort onderhandelen over een definitief vredesakkoord. Pakistan en Qatar bemiddelen beide gesprekken. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sánchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sánchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld, maar maakte nog niet bekend welk werk van Picasso het is. Het zou gaan om een portret. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Een verslag van Glenn Martens.
9: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessié nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
8: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Op dit moment speelt Ecuador tegen Saudi-Arabië. Daar begint op dit moment de tweede helft. De stand is 0-0. Rode duivel Jeremy Doku zal vanavond niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Collega rode duivel Thomas Meunier zei dat de ploeg Doku zal missen.
10: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep groep. Het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben vele spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
8: Het onweer van vannacht trekt via het noorden van ons land verder richting Nederland. Straks krijgen we veel zon en een warme dag tot zo'n 32 graden. Tegen de avond is er plaatselijk opnieuw kans op een onweersbui. De volgende dagen zijn zonnig en warm, maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Code Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
6: Yep. Info op telenet.be.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Marke bij Kortrijk is gisteren namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. In Frankrijk is de hoogste alarmfase ingegaan vanwege de hoge temperaturen. Er wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende hittegolf. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Code rood, de hoogste alarmfase, geldt voor 35 departementen. Een brede strook land van grofweg Parijs tot aan Biarritz aan de zuidelijke Atlantische kust. Dat is ongeveer 1/3 van heel Frankrijk. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 40 graden of zelfs nog hoger. Code rood betekent dat departementen crisiscentra moeten inrichten. Die kunnen beslissen om sportieve of andere bijeenkomsten te verbieden. Burgemeesters moeten extra maatregelen nemen om de meest kwetsbare mensen in hun gemeenten, vooral ouderen, te beschermen. En de bevolking krijgt de oproep om, als het kan, vooral binnen te blijven. In de 35 departementen met code rood is het verboden om op de openbare weg alcoholische dranken te drinken. Want alcohol zorgt voor snellere uitdroging, wat gevaarlijk is bij extreem hoge temperaturen. Dat alcoholverbod is een opmerkelijk besluit, omdat in heel Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique wordt georganiseerd. Met gratis concerten binnen en buiten waar miljoenen mensen op afkomen.
0: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. In het westen van Duitsland, in Krefeld, heeft de politie gisteravond een man van 41 doodgeschoten. Hij probeerde twee agenten aan te vallen met een mes. Dat gebeurde nadat de politie moest tussenkomen bij een familieruzie. Een vrouw was daarbij licht gewond geraakt. Toen de agenten ter plaatse kwamen, viel de 41-jarige man hen aan met een mes. Een van de agenten schoot de man neer. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De politieagenten raakten niet gewond bij het incident. Op het WK voetbal is de match tussen Ecuador en Saoedi-Arabië net afgelopen. Het is daar 0-0 gebleven. Gisteravond heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. En eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. Om 6:00 start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Vanavond om 9:00 speelt België dan zijn tweede groepswedstrijd tegen Iran. Maar rode duivel Jeremy Doku zal daar niet bij zijn. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om mee te spelen. Die infectie lag al een tijdje te sluimeren, weet Sporza-collega Tess Elst.
2: Hij had er last van in België. Dat was een lichte verkoudheid. Hij kreeg dan medicatie. Dat leek voorbij te zijn in de match tegen Egypte. Kon hij echt wel spelen, benadrukt de manarts. Maar hij is dus hervallen en de dokters hebben hem nu dan antibiotica voorgeschreven. Hij is wel in LA, maar hij ligt op zijn hotelkamer. Hij is daar aan het recupereren. Dus hij is zeker niet inzetbaar tegen Iran. Daarvoor is hij echt wel te ziek. Maar Manaert maakte zich meteen ook sterk dat er genoeg opties zijn om hem te gaan vervangen tegen Iran. En voor de derde wedstrijd, dat moeten ze dan nog bekijken of hij tegen dan genoeg hersteld zal zijn.
0: We krijgen een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomersweer en warm. Maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
2: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go yellow!
5: Zin in Duitse kwaliteit?
6: Yes, of course.
5: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Ja, zit er vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh, ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Zin in Duitse kwaliteit?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Vijf uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De topministers van de federale regering hebben gisteravond een akkoord bereikt in verband met de ethische thema's die op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Het akkoord gaat over de timing, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor alle ethische dossiers, zegt vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
1: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
2: Maar een pakket.
0: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde maandag in een voorstad van Parijs bij een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning drugs, duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat het om een echte Picasso gaat, maar maakte nog niet bekend welk werk het is. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sánchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sánchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. Op het WK voetbal hebben Ecuador en Curaçao 0-0 gelijk gespeeld. Duitsland won gisteravond zijn tweede groepswedstrijd van Ivoorkust met 2-1. Een verslag van die match krijg je van Glenn Martens.
3: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Oendaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessier nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Oendaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde de wedstrijd bij, samen met koningin Maxima en een van hun dochters, prinses Ariane. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
4: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed, maar uiteindelijk is het, ja, kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Over een uur start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Het wordt vandaag een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomers weer en warm. Maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Code Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep, info op telenet.be.
6: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Kendo, lekker op de camping.
3: Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een onweerszone is de voorbije nacht opnieuw over Vlaanderen getrokken en heeft vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. In West-Outer bijvoorbeeld kwam de modder enkele woningen binnen, zoals bij Landerfonteinen.
1: Het was ingevallen en kon het meteen aan. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dekkers water gezien hier, maar vooral modder die van de baan kwam.
0: In Kortemark en ook in Dendermonde is de bliksem ingeslagen op een woning. In Marken bij Kortrijk is gisteren namiddag een lichaam gevonden op straat. De hulpdiensten konden de man niet meer redden. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is begonnen met een onderzoek. De federale regering is er gisteren niet in geslaagd om knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
2: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
3: Maar een pakket.
0: Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador, dankzij een sterke prestatie van zijn keeper die uitpakte met maar liefst 15 reddingen. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust. Die Ivorianen kwamen 0-1 voor in de eerste helft. In de tweede helft scoorde Dennis Undaf, ex-Union, 2 keer voor Duitsland. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. Duitsland gaat nu al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net Tunesië-Japan begonnen. En de Rode Duivels spelen vanavond tegen Iran en dat zal zonder Jérémy Doku zijn. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen. Volgens Thomas Meunier gaan ze hem zeker missen.
4: We kunnen Jérémy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jérémy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum en nog iets warmer langs de Franse grens. In de late namiddag en avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. Geen verandering de volgende dagen. Het blijft zonnig en meestal maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Oh, yellow!
7: Zin in Duitse kwaliteit?
8: Yes, of course.
7: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op 40.

luistert naar Radio 2 Relax. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De onweerszone die vannacht over het land is getrokken heeft hier en daar wateroverlast veroorzaakt. In West-Vlaanderen stonden enkele straten blank. In West-Outer stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
1: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Ik was toch boven de zandzakjes.
2: Plots regenval en ik kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. Maar dan denk ik er water gezien hier, maar nu was het wel echt snel.
0: In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. Een woning heeft daar vuur gevat. Het gezin dat er woonde kon wel ontkomen. In verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer dan weer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De kern van de federale regering heeft wel afgesproken om tegen 1 december een akkoord te vinden, zegt vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke.
3: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
4: Maar een pakket.
0: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran over een definitief vredesakkoord. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al, net als een delegatie uit Iran. De gesprekken moeten onder meer leiden tot afspraken rond het Iraanse kernprogramma. Ook de situatie in Libanon zal ter sprake komen. Gisteren kondigde Iran nog een nieuwe blokkade aan van de straat van Hormuz, omdat Israël Hezbollah in Libanon blijft beschieten. Volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Om welk werk van Picasso het gaat, is nog geen duidelijkheid, al is het Openbaar Ministerie er wel zeker van dat het een echte Picasso is die miljoenen waard zou zijn. 4 mensen zijn opgepakt. Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust met 2-1. Duitsland gaat al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net begint zo dadelijk de tweede helft van Tunesië-Japan. De Japanners staan 0-2 voor. Het weer vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag en avond kunnen er opnieuw onweersbuien ontstaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of course.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: overlast. Na de Iraniërs is nu ook een Amerikaanse delegatie in Zwitserland gearriveerd voor onderhandelingen. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de 16e finales. Een nieuwe onweerszone is vannacht over het land getrokken met vooral veel regen. In West-Vlaanderen stonden er straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur tijd. Dat is een record. Rond 1 uur vannacht kwamen de eerste meldingen binnen, vertelt Filip Kerkhoven van de brandweer.
1: Het was inderdaad een drukke nacht voor de brandweer. We mochten 95 interventies optekenen, allemaal gerelateerd aan wateroverlast. Het zij water in de kelder, water op de openbare weg, noem maar op. Op dit moment zijn onze laatste ploegjes nog bezig om de laatste adressen weg te werken.
0: In Westouter stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
2: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Maar stond boven de zandzakjes.
3: Plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker een keer water gezien hier, maar nu was het wel echt snel.
0: Nog in West-Vlaanderen, Kortemark, sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. En in verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
4: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie, als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
5: Maar een pakket.
0: Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Het is nog niet duidelijk welk werk het is, maar het Openbaar Ministerie is er wel zeker van dat het een echte Picasso is. Het schilderij zou miljoenen waard zijn. 4 verdachten zijn opgepakt. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vanmorgen aangekomen in Zwitserland. Ja, Roel Pelmans, het ziet er naar uit dat de onderhandelingen met Iran dan toch kunnen beginnen.
6: Ja, later vandaag zouden delegaties van de Verenigde Staten en Iran elkaar spreken in een luxe hotel in Birkenstock bij Luzern. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi en de parlementsvoorzitter Ghalibaf, die zijn gisteren al geland. En ook de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al. Ze moeten het tijdelijk akkoord omzetten in een definitief akkoord en dat gaat vooral over het atoomprogramma van Iran. Maar ongetwijfeld zal de situatie in Libanon ook ter sprake komen. Want ondanks een staakt het vuren vielen daar gisteren meer dan 40 doden bij gevechten tussen Hezbollah en Israël. Iran kondigde daarop aan een nieuwe blokkade van de straat van Hormuz in te stellen, maar volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Voor zijn vertrek was vicepresident Vance in elk geval hoopvol, zowel over Libanon als over de gesprekken met Iran.
0: Dankjewel, Roel. Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Op sociale media tonen beelden dikke rookwolken boven de haven. De voorbije weken heeft Oekraïne zijn aanval op logistieke knooppunten zoals havens en autowegen naar de Krim opgevoerd om dat schiereiland te isoleren. Russische luchtaanvallen hebben dan weer het leven gekost aan 3 mensen in het oosten van Oekraïne. Sport op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk vannacht tegen Ecuador en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep heeft Japan zo net Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden de groep met elk 4 punten. Dat is 1 punt meer dan Zweden. Tunesië is uitgeschakeld. En vanavond speelden de Rode Duivels hun tweede wedstrijd op het WK tegen Iran. Na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Maar dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste wedstrijd, vindt verdediger Thomas Meunier.
5: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
0: Jeremy Doku zal vanavond niet spelen. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen en is niet fit geraakt. Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag of avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. De volgende dagen geen verandering. Het blijft zonnig en meestal maximaal boven de 30 graden. We begonnen ook met het onweer. Dat heeft vannacht vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. In Sint-Baafs-Vijve is een recordintensiteit gemeten van 42 liter per vierkante meter op 1 uur tijd. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op Facebook.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 40.

0: 9 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone veroorzaakt vooral in West-Vlaanderen wateroverlast. In Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras op de Grote Markt. In Zwitserland zijn Iraanse en Amerikaanse delegaties aangekomen voor onderhandelingen. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de volgende ronde. Een nieuwe onweerszone is vannacht over het land getrokken met vooral veel regen. In West-Vlaanderen stonden er straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur tijd. Dat is een record. De brandweer moest een 100-tal interventies doen, zegt luitenant Philip Kerkhoven.
1: Ja, bij ons waren de eerste meldingen genoteerd rond 1 uur deze nacht van wateroverlast. Daarmee bedoel ik water op de rijweg of water in de woningen, de kelder, in de lift, noem maar op. Gedurende de nacht zijn systematische meldingen bijgekomen. Meer dan 80% van onze oproepen waren in regio Waregem, Wielsbeke.
0: In Westouter stroomde modder verschillende woningen binnen. Dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
2: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Was toch boven de zandzakjes.
3: Om

0: plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikwijls een keer water gezien hier, maar nu was het wel weg. Ja.
1: In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. En in verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer stroomonderbrekingen. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras. Twee mensen op dat terras raakten zwaar gewond. Hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl twee anderen hem filmden. Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk.
2: Er waren 3 moto's die vanuit de Onze Lieve Vrouwenstraat kwamen richting Rijsense Straat aan hoge snelheid. Dat moet allemaal nog uitgemaakt worden. De politie beschikt ook over de camerabeelden die ze nu aan het analyseren zijn. En 1 van die 3 moto's heeft dus hier een terrastafel weggemaaid.
1: De motorrijder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige gaat de precieze omstandigheden onderzoeken. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurt in een onderzoek naar drugshandel. Het is nog niet helemaal duidelijk welk werk het is, maar het zou miljoenen waard zijn. 4 verdachten zijn opgepakt. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vanmorgen aangekomen in Zwitserland. Ja, Roel Pennemans, het ziet er dus naar uit dat de onderhandelingen met Iran dan toch van start kunnen gaan.
3: Ja, want later vandaag zouden die delegaties van de VS en Iran elkaar spreken in een luxe hotel in Bürgenstock bij Luzern. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi en de parlementsvoorzitter Ghalibaf die zijn gisterenavond al geland. En ook de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al. Zij moeten het tijdelijk akkoord omzetten in een definitief akkoord en dan gaat het vooral over het atoomprogramma van Iran. Maar ongetwijfeld zal ook de situatie in Libanon ter sprake komen. Want ondanks het staakt het vuren vielen daar gisteren meer dan 40 doden bij gevechten tussen Hezbollah en Israël. Iran kondigde daarop een nieuwe blokkade van de straat van Hormuz aan, maar volgens de Amerikanen is Hormuz nog open. Voor zijn vertrek was vicepresident Vance in alle geval hoopvol, zowel over Libanon als over de gesprekken met Iran.
1: Dankjewel, Roel. Het Israëlische leger heeft in Gaza een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Volgens Israël was hij een sluipschutter voor de Palestijnse terreurgroep Hamas. Sinds het staakt het vuren in oktober vorig jaar heeft Israël in de Gazastrook al meer dan 1000 Palestijnen gedood. Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Volgens de lokale overheid zijn er bij de aanval 4 mensen omgekomen en 28 anderen gewond geraakt. De veerboten liggen door de aanval ook stil. Ferries spelen een belangrijke rol in het brandstoftransport, zeker nu Oekraïne met zijn aanvallen probeert om het schiereiland te isoleren. Sport op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador vannacht en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep heeft Japan vanmorgen Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden in de groep met elke 4 punten. Dat is 1 meer dan Zweden. Tunesië is uitgeschakeld. En vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd tegen Iran. Na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Maar dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste wedstrijd, zegt verdediger Thomas Meunier.
4: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
1: Jeremy Doku speelt vanavond niet door een infectie aan de luchtwegen. Het weer vanmorgen trekt de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag of vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. En de volgende dagen is er geen verandering in het weer. Het blijft zonnig en meestal maximaal boven de 30 graden. We begonnen met het onweer dat vannacht vooral in West-Vlaanderen wateroverlast heeft veroorzaakt. In Sint-Baafsvijve is een recordintensiteit gemeten van 42 liter regen per vierkante meter op 1 uur tijd. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio

zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Code yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
5: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
5: Go for info naar telenet.be.
6: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
2: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9:00 ingereden op een terras. Twee mensen op dat terras zijn zwaar gewond geraakt. Hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl twee anderen hem filmden. Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk.
1: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de twee andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
0: De nieuwe onweerszone die afgelopen nacht over ons land is getrokken, heeft op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. Vooral in West-Vlaanderen stonden straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur. Dat is een record. De brandweer moest er een 100-tal interventies doen. Luitenant Philip Kerkhoven.
2: Ja, bij ons waren de eerste meldingen genoteerd rond 1:00 deze nacht van wateroverlast. Daarmee bedoel ik water op de rijweg of water in de woningen, kelder, in de lift, noem maar op. Gedurende de nacht zijn systematische meldingen bijgekomen. Meer dan 80% van onze oproepen waren de regio Waregem, Wielsbeke.
0: Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft.

Onder meer de haven van Kertsj is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Volgens de lokale overheid zijn er bij de droneaanval ook 4 mensen omgekomen en 28 gewond geraakt. De veerboten liggen door de aanval stil. Ferries spelen een belangrijke rol in het brandstoftransport, zeker nu Oekraïne met zijn aanvallen probeert om het Schiereiland te isoleren. En het Israëlische leger heeft in Gaza een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Volgens Israël was de man een sluipschutter voor de Palestijnse terreurgroep Hamas. Nog 2 andere Hamas-leden zijn bij de aanval gedood. En gisteren waren 9 Palestijnen in de Gazastrook gedood door Israëlische aanvallen. Sinds het staakt het vuur in oktober vorig jaar heeft Israël in Gaza al meer dan 1000 Palestijnen omgebracht. Het weer geleidelijk opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. Vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan en de volgende dagen krijgen we hetzelfde scenario, zonnig dus, warm en af en toe een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een dom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: 11 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vannacht een bootje met 15 transmigranten onderschept. Ze droegen geen reddingsvesten, zo meldt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. De transmigranten werden onderschept 2 kilometer voor de kust en begeleid naar Frankrijk. Ook in april zijn voor onze kust al verschillende bootjes met transmigranten onderschept. Gisteravond zijn er opnieuw enkele schietincidenten geweest in het Brusselse. Rond 7 uur hoorden buurtbewoners verschillende schoten in Molenbeek. De politie kwam ter plaatse, maar van de daders was geen spoor. Rond 13:30 klonken er dan opnieuw schoten, deze keer zo'n 1,5 kilometer verderop, op het grondgebied van Jette. Ook daar zijn geen daders gevat en er is ook geen sprake van gewonden. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond ingereden op een terras. 2 mensen raakten daar zwaar gewond. Hun toestand is intussen wel stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen, terwijl 2 anderen hem filmden. Ruud van den Berger, de burgemeester van Kortrijk.
1: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de 2 andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
0: Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland bezet wordt, kunnen automobilisten niet langer brandstof tanken. Dat heeft de gouverneur van Krim vanmorgen aangekondigd. Alleen overheidsdiensten bevoegd voor de veiligheid mogen nog tanken. Door grote tekorten was tanken op de Krim al beperkt tot 20 liter per auto, waardoor er lange wachtrijen aan de tankstation stonden. Dat komt door een Oekraïnse aanvalscampagne tegen de Krim, gericht tegen oliedepots en belangrijke transportknooppunten. En op het WK voetbalspelen.

0: De Rode Duivels vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Iran. Die wedstrijd vindt plaats in Los Angeles. In die stad wonen veel uitgeweken Iraniërs, maar zij staan niet allemaal onverdeeld achter het Iraanse voetbalteam. Dat hoorde Thomas de Grave in L.A.
1: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen. En waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
0: Het weer zonnig en warm rond 31 graden. Tegen vanavond hier en daar opnieuw onweersbuien. En de volgende dagen blijft het zonnig warm met af en toe een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Wat? Nog maar tot 21 juni?
2: Yep.
3: Oei, dat moet ik rap zijn.
2: Go for info naar telenet.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken.
4: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn vannacht bijzonder veel bliksems geteld. Voor de kust van Oost-Duinkerke zijn opnieuw transmigranten onderschept en er hangt wat politieke spanning rond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran vanavond in Los Angeles. Bij het onweer van gisteravond en vannacht zijn er uitzonderlijk veel bliksems gezien, dat zegt het KMI. Op sommige plaatsen viel heel veel regen op korte tijd ook. Jacob Brokke.
1: Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. We hebben daar sinds de jaren 90 een meetsysteem voor. Maar als ik kijk naar andere metingen van de afgelopen jaren, ja, 26.000, dat klinkt als veel, maar blijkt toch niet uitzonderlijk te zijn. Er was bijvoorbeeld een storm in de zomer van 1999, waar er zo'n 70.000 blikseminslagen zijn geteld. Dus 26.000 is niet uitzonderlijk. Maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer en van dit soort weersituaties, dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer en dit intense weer, heet weer gevolgd door onweer, dat toch vaker zal voorkomen.
0: De vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Hasselt en Alken in Limburg zijn twee huizen tijdelijk onbewoonbaar. Ook in Kortemarken en in Oudegem bij Dendermonde waren er blikseminslagen in woningen. En in Charleroi heeft de bliksem een woningbrand veroorzaakt. Wateroverlast door overvloedige regen was er vooral in West-Vlaanderen. Daar viel op sommige plaatsen meer dan 40 liter per vierkante meter in korte tijd. En ook het kampeerterrein van het Graspopfestival in Dessel, in de Antwerpse Kempen, had te kampen met wateroverlast. In Frankrijk geldt vandaag in 35 departementen code rood door de hitte. Dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen, waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen van kracht. Alcohol drinken op openbare plaatsen bijvoorbeeld is er verboden. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk in de war gestuurd en op verschillende plaatsen is het wegdek gesmolten. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vanmorgen een bootje met 15 transmigranten opgemerkt. Ze droegen geen reddingsvesten. Omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, heeft de politie beslist om hen 2 kilometer voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk, vertelt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe.
2: Die boot is opgemerkt geweest, is begeleid geweest door de federale politie tot in Franse wateren. De Fransen nemen dan over en begeleiden die normaal tot de Britse wateren, waar ze dan in handen komen van de Britten en dan komt men in de procedure in Engeland terecht. En er is ook een incident geweest, maar het is nog niet duidelijk of dat het gelinkt is aan transmigratie in Gistel, een achtervolging. Dus het is opnieuw wat gestart na wat kalme weken.
0: Ook in april waren voor onze kust al verschillende bootjes onderschept die van op Belgische stranden vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk. In Wilrijk, in Antwerpen, was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden schoten gehoord. En de politie ontdekte een kogelinslag in het raam van een woning. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Ook in de omgeving van Brussel waren er opnieuw enkele schietincidenten. Er kwamen meldingen uit Molenbeek en Jette, maar op geen van beide plaatsen was er een spoor van daders. In een luxe hotel in Zwitserland zijn de gesprekken begonnen om tot een definitief vredesakkoord te komen tussen de Verenigde Staten en

0: Iran. Roel Pennemans, hoe verlopen die gesprekken?
1: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance zo net de premier van Pakistan. Maar deze namiddag staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is het Iraanse atoomprogramma, want de Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom zal krijgen. Maar ook de situatie in Libanon en de straat van Hormuz staan op de agenda. Want die twee thema's zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk. Het staakt het vuren in Libanon tussen Hezbollah en Israël is gisteren zwaar geschonden, waarna de Iraanse revolutionaire garde aankondigde dat ze de straat van Hormuz weer blokkeerde voor de scheepvaart. De VS houdt vol dat Hormuz beter nog open is. In principe hebben de VS en Iran 60 dagen de tijd om een akkoord te bereiken, maar die periode is wel verlengbaar.
0: Dankjewel, Roel. Sport op het WK voetbal spelen de Rode Duivels vanavond hun tweede groepswedstrijd. De tegenstander is Iran. Tom Boudewijl, na het gelijkspel tegen Egypte is de overwinning nu een must voor de Rode Duivels.
2: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte. Zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller, maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
0: Dankjewel, Tom. En de wedstrijd die vindt plaats in Los Angeles, waar veel uitgeweken Iraniërs wonen. Omdat velen van hen gevlucht zijn voor het islamitische regime in Iran, hangt er rond de wedstrijd ook politieke spanning. Onder meer over de oude Persische vlag van voor de islamitische revolutie, zegt Thomas de Graven vanuit L.A.
3: Heel veel mensen gebruiken dat symbool hier om te protesteren tegen de republiek. Maar wat is er nu gebeurd? Ze willen die vlaggen mee naar binnen nemen in het stadion om hun ongenoegen te uiten. Maar de FIFA heeft hen dat verboden. Dus ook daarover is er nu heel wat ongenoegen. Wat ik hier vandaag gehoord heb heel vaak was van ja, dit is niet ons nationale team.
0: Het weer zonnig en warm tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn in het oosten enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan weer beperkt. We begonnen met het grote aantal bliksems dat geteld is tijdens het onweer van afgelopen nacht, 26.000. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is ook brand ontstaan in woningen na een blikseminslag. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
5: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Zin in Duitse kwaliteit?
7: Yes, of course.
6: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op

0: Het is 1 uur, een goede middag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Er zijn vannacht bijzonder veel bliksems geteld. Voor de kust van Oost-Duinkerke zijn opnieuw transmigranten onderschept en er hangt wat politieke spanning rond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran vanavond. Bij het onweer van gisteravond zijn er veel bliksems gezien, dat zegt het KMI. Er waren meer dan 26.000 bliksems geteld in ons land, waarvan zo'n 12.000 in Vlaanderen. Ja, en weervrouw Jacot Brokke, op sommige plaatsen viel er ook heel veel regen op korte tijd.
1: Ja, klopt inderdaad. Het zwaartepunt van het onweer dat lag alweer in West-Vlaanderen met toch neerslaghoeveelheden van zo'n 40 liter die op een uur tijd zijn gevallen. Ook op andere plaatsen zagen we dat er bijvoorbeeld hevige rukwinden waren tot 80 kilometer per uur. Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. 26.000 is niet uitzonderlijk, maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer. Dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer, een heet weer gevolgd door onweer, dat dat toch vaker zal voorkomen.
0: Ja, en krijgen we vandaag opnieuw zulke hevige onweersbuien?
1: Vandaag is de kans voor onweer gelukkig iets kleiner. Kan heel lokaal misschien vanavond en vannacht een bui vallen, vergezeld met onweer. Maar waar we ook op moeten letten vandaag is die maximumtemperatuur. Want als die vandaag boven de 30 graden uitkomt, dan mogen we officieel spreken van een hittegolf.
0: Oké, dankjewel Jacot. En de vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Kuringen en Alken in Limburg zijn twee huizen tijdelijk onbewoonbaar. En in Charleroi heeft de bliksem een woningbrand veroorzaakt. En in Frankrijk geldt door de hittegolf vandaag code rood in 35 departementen. Dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen, waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen van kracht. Zo mogen er bijvoorbeeld geen alcoholische dranken worden gedronken op de openbare weg. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk in de war gestuurd en op verschillende plaatsen is het wegdek gesmolten. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vanmorgen een bootje met 15 transmigranten opgemerkt. Ze droegen geen reddingsvesten. Omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, besliste de politie om het bootje voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk. In maart en april zijn er van op de Belgische stranden nog verschillende bootjes vertrokken richting het Verenigd Koninkrijk. De voorbije weken was het wel rustiger. Gouverneur Karel de Caluwe legt uit hoe dat komt.
2: Omdat er een grote bende is opgepakt geweest die de mensensmokkelaars voorzag van boten en motoren. Die zijn opgepakt geweest. Maar goed, blijkbaar start het opnieuw. We hadden dat feitelijk wel verwacht. Dus goed, we gaan de zaak blijven monitoren en opvolgen en kijken om de zaak beheersbaar te houden. Dat is de doelstelling.
0: In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen om tot een definitief akkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Roel Pennemans, wat weet jij meer?
3: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft. Maar ook de situatie in Libanon en de Straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk. Het staakt het vuren in Libanon tussen Hezbollah en Israël is gisteren zwaar geschonden, waarna de Iraanse revolutionaire garde aankondigde dat ze de straat van Hormuz weer ging blokkeren voor de scheepvaart. De VS houdt vol dat Hormuz nog open is. In principe hebben de VS en Iran 60 dagen de tijd om een akkoord te bereiken,

0: maar die periode zou verlengbaar zijn.
1: Roel Permans, dankjewel. En op het WK voetbal is Iran vanavond de tegenstander van de Rode Duivels in hun tweede groepswedstrijd. Tom Boudewil, na het gelijkspel tegen Egypte zou ons land nu toch moeten winnen.
2: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte. Zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller, maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
1: Bedankt Tom. De wedstrijd vindt plaats in Los Angeles, waar veel uitgeweken Iraniërs wonen. Omdat velen van hen gevlucht zijn voor het islamitische regime in Iran, hangt er rond de wedstrijd ook politieke spanning. En niet alle Iraniërs staan onverdeeld achter het voetbalteam van Iran. Dat hoorde Thomas de Grave in L.A.
3: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen. En waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
1: En in het wielrennen heeft de Zwitserse Marlène Reusser de eindzege behaald in de Ronde van Zwitserland bij de vrouwen. Na de tijdrit van gisteren was Reusser ook de beste in de afsluitende bergrit. Ze pakte al voor de derde keer de eindoverwinning in haar thuisland. En bij de mannen staat er straks ook nog een laatste bergrit op het programma. Daar verdedigt Tadej Pogacar de leiderstrui. Het weer zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet, met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. We begonnen dit nieuws met het hoge aantal bliksems dat geteld is tijdens het onweer van afgelopen nacht. 26.000. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is brand ontstaan in huizen na een blikseminslag. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Go Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Wat? Nog maar tot 21 juni?
6: Yep.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
6: Go for info naar telenet.be.
7: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
4: Altijd en overal op 40.

0: Radio 2 Relax live.
1: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Door de hitte schrapte NMBS morgen en dinsdag sommige P-treinen of piekuurtreinen. Dat zijn treinen die tijdens de ochtend- en avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. Bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco. De NMBS raadt iedereen aan om zijn reis goed te plannen, de website of de app te checken en genoeg water mee te nemen voor in de trein. In Wilrijk in Antwerpen was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden schoten gehoord. De politie ontdekte een kogelinslag in het raam van een woning. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. In een buurgemeente van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 jongeren kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van 19, die het ongeval overleefde, zou onder invloed geweest zijn van alcohol. En bij een ongeval met verschillende voertuigen in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt, van wie 11 ernstig. Bij de zwaargewonden zijn 8 kinderen van rond de 12 jaar, die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met 2 helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. In Zwitserland zijn de gesprekken aan de gang om tot een definitief akkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Meer uitleg door Roel Pennemans.
2: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft. Maar ook de situatie in Libanon en de Straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk.
1: Het weer zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en tot 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet, met maximaal rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je hou. Ik heb je lief, ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een

0: heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
2: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Code Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Oei, nog maar tot 21 juni?
6: Yep, info op telenet.be.
8: Zin in Duitse kwaliteit?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: niveau van Les Engagés gezegd in de zevende dag. Les Engagés is historisch gezien een zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévost.
1: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering. Ja.
0: Prévost zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren beslist heeft. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. Door de hitte schrapt de NMBS morgen en dinsdag sommige P-treinen of piekuurtreinen. Dat zijn de treinen die tijdens de ochtend- en avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. En bovendien is er vaak geen airco in die treinen, omdat het oudere modellen zijn. De NMBS raadt iedereen aan om zijn reis goed te plannen, de website of de app te checken en genoeg water mee te nemen voor in de trein. En in Frankrijk blijven morgen 845 scholen dicht, vooral in departementen waar code rood geldt door de hittegolf. In 1800 andere scholen is het lessenrooster aangepast, zodat de leerlingen na de middag naar huis kunnen. In heel het land zijn 250.000 brandweermannen gemobiliseerd om te kunnen uitrukken bij natuurbranden en om kwetsbare mensen te helpen. In de Amerikaanse stad Los Angeles, waar de Rode Duivels vanavond op het WK voetbal spelen tegen Iran, is de noodtoestand afgekondigd. In de wijk Boyle Heights woedt al enkele dagen een brand in een opslagplaats waarbij veel rook vrijkomt. De geur van de rook is in een groot deel van de stad te ruiken en door de noodtoestand af te kondigen kan het stadsbestuur van LA meer middelen vrijmaken om de brand te bestrijden. Het weer. Zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Radio 2
1: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

no regrets. No tears, goodbye. I don't want you back.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zeg jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Code Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
6: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
6: Go for info naar telenet.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 40.

0: samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering. Ja.
1: Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren heeft beslist. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. De Oekraïense president Zelensky krijgt een eredoctoraat aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken bekendgemaakt. Zelensky kreeg het aanbod afgelopen vrijdag. Francken schrijft op X dat Zelensky het eredoctoraat aanvaard heeft. Wanneer hij het officieel in ontvangst zal nemen, is niet bekend. Met het eredoctoraat zal Zelensky... Voor Zelensky liever herstelt de Koninklijke Militaire School een verloren gegane traditie volgens Franken. De Koninklijke Militaire School is een erkende universiteit en leidt toekomstige officieren op. Het is de enige tweetalige en federale universiteit van het land. Volgens Britse media zou premier Starmer morgen mogelijk zijn ontslag aankondigen. Vorige maand leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag bij de lokale verkiezingen en sindsdien is de kritiek op hem alleen maar toegenomen. De populaire burgemeester van Manchester, Andy Burnham, die sinds donderdag een parlementszetel heeft, wordt door veel Labour-leden gesteund als mogelijke opvolger van Starmer. In een buurgemeente van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 van hen kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van 19 die het ongeval overleefde zou onder invloed zijn geweest van alcohol. En bij een ongeval met verschillende voertuigen in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt, van wie 11 ernstig. Bij de zwaargewonden zijn 8 kinderen rond de 12 jaar die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui, later overal droog. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het warm en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Zin in Duitse kwaliteit?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
2: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go yellow!
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op Facebook.

0: Parijs kreunt onder die hitte met 38 graden op de teller morgen.
1: Jacot, oké, dankjewel. En bij ons zijn de gevolgen van de hitte voorlopig beperkt, maar bij het spoor zijn er wel wijzigingen, Nina Verhagen?
2: Ja, door de hitte schrapt de NMBS morgen en overmorgen sommige P-treinen, dus dat zijn piekuurtreinen, die dus normaal rijden tijdens de ochtend- en de avondspits. Die treinen staan overdag buiten, waardoor ze te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco en dat wens je niemand toe. Ook de bouwsector neemt maatregelen, zoals arbeiders vroeger laten starten om de ergste hitte te vermijden, extra schaduwplekken en water voorzien en als het echt te warm wordt om te werken of als de materialen te snel zouden drogen, beton of verf bijvoorbeeld, om dan tijdelijke werkloosheid in te roepen als werkgever. In het onderwijs worden bij ons nog niet dezelfde drastische maatregelen genomen als in Frankrijk. Daar zullen er morgen honderden scholen dicht blijven door de hitte. Dat is bij ons voorlopig toch niet aan de orde.
1: Oké, Nina, dankjewel. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in De Zevende Dag. Les Engagés is historisch gezien de zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
3: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering. Ja.
1: Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren beslist heeft. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. In Birkenstock in Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over een definitief vredesakkoord. Voor aanvang heeft de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance de pers toegesproken. En Wim Schepens, wat heeft hij gezegd?
4: Vance klonk heel positief. Hij noemde de bijeenkomst historisch. Hij zei dat het nooit eerder is gebeurd dat de VS en Iran op zulk hoog niveau hebben samengezeten en dat president Trump hem heeft gevraagd om een bladzijde om te slaan om de relaties met het Iraanse volk te verbeteren. Al voegde Vance er meteen aan toe dat dat alleen maar kan als het Iraanse regime ophoudt met onrust te stoken in de regio en afziet van zijn ambitie om nucleaire wapens te bemachtigen. De onderhandelingen moeten uitmonden in een duurzame vrede en welvaart voor heel het Midden-Oosten, aldus Vance.
1: Ja, en hoe kijkt Iran naar die onderhandelingen?
4: Wel, de Iraanse delegatie in Zwitserland hebben we nog niet gehoord, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag herhaald dat zolang Israël Libanon blijft aanvallen, een definitief vredesakkoord met de VS onhaalbaar is.
1: Wim Schepens, dankjewel. Vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede match op het WK-voetbal tegen Iran. Het toernooi is al 10 dagen ver en in de wijk Rozenhof in Tiene in Vlaams-Brabant versieren de buurtbewoners naar goede gewoonte de hele wijk om dan samen te supporteren. Gunter Joossen trok er naartoe.
5: Aan zo goed als elk huis hier in de wijk hangen kleine en grote Belgische vlaggen. Bezieler Jean-Marie Pira versiert al vele jaren de wijk wanneer de Belgen een groot toernooi spelen.
6: In 1982 zijn we daarmee begonnen. Op het liedje van Wiltura toen, van de Rode Duivels gaan naar Spanje.
5: Vannacht was het wel even spannend wanneer stevig onweer overtrok. Maar Jean-Marie hield alles in de gaten.
6: Het was heel spannend, want we hebben bij 3 mensen hier samen de ganse nacht doorgebracht. Moest er iets gaan vliegen of zo, dat we direct erbij waren voor alles terug klaar te maken voor vandaag. Er zijn toch een paar vlaggen vliegen. Ja, ja, ja.
5: De buren zijn blij met de WK-versiering. In het tentje bij Jean-Marie, waar ze samen kunnen supporteren.
7: Jean-Marie, hier onze buurman, heeft ons alles zo België gezet.
8: Dat was plezant, hè, voor de voetballiefhebbers.
9: Dat is elke jaar top gedaan, hè. De vlagjes, ja. Hij had een buur, die houdt er zijn eigenlijk het meeste mee bezig. Ja. Je hebt een tent, je kunt er gaan drinken, je kunt daar mee gaan kijken naar het voetbal uiteraard.
5: Nu hopen dat de Belgen het goed doen vanavond.
6: Ik hoop dat ze vandaag winnen, minimum 4-1 denk ik, ja.
1: In de Hockey Pro League hebben de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, Spanje verslagen met 3-2. Dankzij deze overwinning staan de Lions nog wat steviger aan de leiding. Ze hebben nu 8 punten meer dan Engeland, dat tweede staat. De winnaar

winnaar van de Hockey Pro League plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui, later overal droog en minimaal van 16 tot 21 graden. En de hitte van vandaag staat ook vooraan in dit nieuws. En ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Zin in Duitse kwaliteit?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Wat? Nog maar tot 21 juni?
2: Yep.
3: Oei, dat moet ik rap zijn.
2: Go for info naar telenet.be. Radio
4: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: oudere treinen zonder airco. Ook de bouwsector neemt maatregelen, zoals arbeiders vroeger laten starten om de ergste hitte te vermijden, extra schaduwplekken en water voorzien, en als het echt te warm wordt om te werken of als de materialen te snel zouden drogen, beton of verf bijvoorbeeld, om dan tijdelijke werkloosheid in te roepen als werkgever. In het onderwijs worden bij ons nog niet dezelfde drastische maatregelen genomen als in Frankrijk. Daar zullen er morgen honderden scholen dicht blijven door de hitte. Wel horen we dat bepaalde basisscholen uitstappen of sportdagen afgelast hebben.
1: Bedankt, Nina. In Burgenstock in Zwitserland zijn de onderhandelingen bezig tussen de Verenigde Staten en Iran over een definitief vredesakkoord. Voor aanvang heeft Amerikaanse vicepresident J.D. Vance de pers toegesproken. En Wim Schepers, wat heeft hij gezegd?
2: Wel, Vance klonk positief. Hij noemde de bijeenkomst historisch. Hij zei dat het nooit eerder is gebeurd dat de VS en Iran op zulk hoog niveau hebben samengezeten en dat president Trump hem heeft gevraagd om een bladzijde om te slaan om de relaties met het Iraanse volk te verbeteren. Al voegde hij er wel meteen aan toe dat dat alleen maar kan als het Iraanse regime ophoudt met onrust te stoken in de regio en afziet van zijn ambitie om nucleaire wapens te bemachtigen.
1: En hoe kijkt Iran zelf naar de onderhandelingen?
2: Ja, de Iraanse delegatie in Zwitserland hebben we nog niet gehoord, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag herhaald dat zolang Israël Libanon blijft aanvallen, een definitief vredesakkoord met de VS uitgesloten is. Trump zelf heeft vanmiddag trouwens ook nog gereageerd op de situatie in Libanon. Hij dreigde ermee dat de VS Iran opnieuw zullen bombarderen als Hezbollah, beter gezegd Israël, blijft bestoken vanuit Libanon.
1: Oké, dankjewel Wim. En om 9:00 vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Iran. De fans van de Rode Duivels verzamelen massaal in het Vandorp bij het stadion in L.A. en zij zien het alvast volledig zitten.
3: Beetje stress in de match, de sfeer, het is hier leuk opgebouwd, dus dat komt volledig goed. We hebben genoeg kwaliteit om Iran te verslaan, ook zonder de doken moet dat perfect lukken, dus dat komt goed.
4: Ik denk dat we allemaal heel positief zijn vandaag en let's go for it.
1: En ook in ons land wordt er volop gesupporterd. De stad Diest in Vlaams-Brabant heeft een groot scherm opgesteld op de Grote Markt. En ze verwachten daar 1500 supporters. Gunter Joosen trok er naartoe.
5: Het is al gezellig druk op de Grote Markt in Diest. Een groot scherm staat klaar voor het stadhuis. De stad organiseert dit al sinds 2014 en is goed voorbereid op hitte en eventueel onweer, zegt burgemeester Geert Klukkers.
6: Diest is bekend als een zeer bourgondische stad, dus we hebben heel veel terrasjes op de markt. Water wordt goedkoper voorzien, maar als er problemen zijn op het grootscherm komt er dan een tekst. Verlaat rustig de Grote Markt.
5: De eerste supporters zitten al klaar.
7: Hier moeten zijn, hier is altijd iets te doen. Hè?
8: Wij komen de sfeer al eens opsnuiven op voorhand. Ja. Het ziet er heel leuk uit, ja. Het is mooi ingericht. Ja.
5: Afwachten wat de Belgen ervan terecht brengen vanavond.
7: Winnen, hè? 2-3-0.
9: 2-0, denk ik.
1: En intussen is Spanje begonnen aan zijn tweede wedstrijd op het WK. De Spanjaarden nemen het op tegen Saoedi-Arabië. Spanje heeft slechts 1 punt op dit moment in groep H, nadat het op de openingsspeeldag niet verder was geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Kaapverdië. En wielrennen dan? Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. Philipsen is ook de eindwinnaar in de ronde. Het is de eerste rittenkoers die hij wint in eigen land en daar is hij uiteraard heel blij mee.
10: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit en ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat dat uiteindelijk gelukt is.
1: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning voor Tadej Pogacar. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog, bij minimaal van 16 tot 21 graden. Ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. En dit nieuws begon ook met het uitzonderlijk warme weer. De eerste hittegolf van het jaar is een feit. Het is al minstens 5 dagen op rij warmer dan 25 dagen, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. En het ziet er dus naar uit dat die hitte nog enige tijd zal aanhouden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop. Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: Het is 7 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is officieel een hittegolf in ons land. Dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar en de hitte is ook nog niet voorbij, vertelt weervrouw Jacot Brokke.
1: Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden. Op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn er uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen.
0: En in Dessel, in de Antwerpse Kempen, loopt het metalfestival Graspop op zijn einde. Ook daar was de hitte een factor van betekenis, vertelt Peter van Geel van de organisatie.
2: We hebben dit jaar ingezet op wat meer schaduwplaatsen. Ook extra water. We gaan ook vernevelaars zetten, staan al naast de podia. Ja, het blijft natuurlijk een openluchtfestival, dus je kunt niet alles gaan overdekken. Maar we proberen toch wel zoveel als mogelijk te luisteren naar ons publiek. Dat die mensen ondanks de warme temperaturen toch nog een mooie festival kunnen meemaken.
0: En om 9 uur vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede WK-match tegen Iran. Veel fans kijken vanavond samen op grote schermen, onder meer in de stad Diest in Vlaams-Brabant. Daar verwachten ze zo'n 1500 supporters op de Grote Markt. En ook daar hebben ze maatregelen genomen voor het extreme weer, vertelt burgemeester Geert Klukkers.
3: We zijn voorbereid, hè? Dus het is zo dat we ook een hitteplan hebben. Dus er staan, Diest is bekend als een zeer bourgondische stad, dus we hebben heel veel terrasjes op de markt.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Radio 2 Relax Live.
5: Rond is de eindoverwinning voor de Sloveen Tadej Pogačar. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog en minimaal van 16 tot 21 graden. Ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is officieel een hittegolf in ons land en dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar, vorig jaar was de eerste ook eind juni. Ook verschillende andere Europese landen worden getroffen door de hitte. Heel wat mensen zoeken daarom open water op om te gaan zwemmen. Maar het voorbije weekend zijn verscheidene van die zwempartijen fataal afgelopen. Zo zijn in het noordoosten van Spanje 3 tieners om het leven gekomen toen ze gingen zwemmen in zee. Ze kwamen in de problemen door de sterke stroming en verdronken. In Duitsland zijn dan weer 3 zwemmers vermist na een zwempartij in de Rijn. Volgens de politie onderschatten heel wat mensen ook daar de stroming. En ook in het zuidwesten van Frankrijk overleed een tiener bij een duik in de Dordogne. Ook hij zou meegesleurd zijn door de stroming. En in Nederland overleed een vrouw van 42 in een rivier nadat ze enkele kinderen uit het water gered had. Haar lichaam is intussen geborgen. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt omdat ze de zogenoemde grote spiegelvijver aan het Lincoln Memorial Monument hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van die vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen is de verf losgekomen en kleurt de vijver ook groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd, volgens Trump, vanwege vandalisme. Een van de mensen die nu werd opgepakt is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. Over een uurtje beginnen de Rode Duivels aan hun 2e groepswedstrijd op het WK voetbal. En zo net is de opstelling bekendgemaakt. Tom Boudeweel, jij bent voor ons ter plaatse en jij weet meer, hè?
1: Dat klopt. En de grote verrassing is natuurlijk wel Romelu Lukaku. Dat is de diepste spits. Hij is klaar, oordeelt de bondscoach. Ook al heeft hij dat gisteren op de persconferentie toch een beetje anders gezegd.

hun tweede groepswedstrijd makkelijk van Saudi-Arabië met 4-0. Dankzij deze zege staat Spanje voorlopig alleen aan de leiding in groep H. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goed.

0: Het is 9:00, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op dit moment beginnen de Rode Duivels aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Iran. En we pikken live in bij commentator Peter van den Bemt.
1: Voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat we er net aan begonnen zijn. Eerste seconde van de wedstrijd tussen België en Iran in een uitverkochte SoFi Stadium. Tweede wedstrijd van de Rode Duivels op zoek naar 3 punten. De verplichting om te winnen na de wedstrijd tegen Egypte. En natuurlijk met de grote surprise van de chef Romelu Lukaku diep in de spits. Ook de Kuiper erbij op de linkerkant. Geen Jeremy Doku. Dat maakt dat Salemakers ook aan de aftrap staat samen met Raskin. Een must-win game voor de Belgen. Grote favoriet tegen Iran dat zwaar zal verdedigen. En we kijken wanneer de Belgen een eerste keer in de buurt van het doel van Beiran Vond kunnen komen. Voorlopig nog geen opwinding natuurlijk in de openingsminuut. België tegen Iran nog altijd 0-0.
0: Dankjewel, Peter. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest in Vlaams-Brabant zijn supporters samengekomen op de Grote Markt. De verwachtingen bij hen zijn hoog gespannen.
2: Ik denk 2-1 voor de Belgen.
3: Ik verwacht toch redelijk wat doelpunten deze keer.
4: Ik denk 3-1. En zeker een punt van Lukaku.
5: Hij gaat dat goed doen, hè?
4: Mijn pols gaat al omhoog.
6: Na 23 seconden gaat hij in ons een goal scoren. En we winnen bij 1-0. Hoop doet leven, hè? Song Wiltura. En die heeft een leekje gemaakt van de Rode Duivels ook.
0: De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland zijn voorlopig opgeschort. De Iraanse delegatie zou de onderhandelingstafel verlaten hebben om zich te beraden na de dreigementen van de Amerikaanse president Trump eerder vandaag. Dat melden Iraanse persbureaus. Trump had gedreigd Iran opnieuw te bombarderen als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Dat dreigement is slecht aangekomen in Iran en daarom werden de gesprekken tijdelijk opgeschort. Eerder had Iran nog eens benadrukt dat de gesprekken in Zwitserland alleen maar kunnen slagen als Israël ophoudt met Libanon te bestoken. En het uurwerk en het klokkenspel van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen zijn defect na het onweer van gisteravond. Tijdens dat onweer sloeg de bliksem in op de toren van de kathedraal en daardoor staat het uurwerk stil en luiden de klokken ook niet meer. De schade door de inslag bleef beperkt tot die defecten. Morgen zal bekeken worden hoe het uurwerk en het klokkenspel weer hersteld kunnen worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 6

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Radio 2
3: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun tweede groepswedstrijd tegen Iran. Peter van den Bemt vanuit LA. Hoe doen de Duivels het?
1: Niet goed, dat is de pijnlijke conclusie. Na de eerste 45 minuten 0-0 nog altijd. En het had nog erger gekund, want een knappe redding nodig van Thibaut Courtois bij een grote kans van Kanani. En een doelpunt afgekeurd na een ingestudeerde vrije trap van de Iraniërs Taremi. Voornipt buitenspel. Twee keer ontsnapten de Duivels, die wel de hele tijd de bal hebben, de hele tijd aanvallen. Maar nauwelijks gaatjes vinden in het blok van de Iraniërs. Veel te veel door het centrum voetballen. Te weinig tempo kunnen ontwikkelen. Te veel afval ook in het aanvalspel. Een paar momenten zijn er wel geweest met de Bruyne, de Kuiper. Ballen die afgeblokt zijn en twee goede reddingen van doelman Beiran Vand op pogingen van Tielemans en de Kuiper. Maar alles bij elkaar, toch opnieuw een zeer teleurstellende eerste helft van de Belgen. En kijken of ze na de rust het verschil kunnen maken en de noodzakelijke drie punten kunnen pakken. Voorlopig bij de rust 0-0 België tegen Iran.
0: Peter, dankjewel. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest. In Vlaams-Brabant zijn supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joossen.
2: Het enthousiasme maakte hier in Diest al snel plaats voor nagelbijten. Grote teleurstelling ook bij het doelpunt van Iran. En dan toch opluchting omdat het afgekeurd werd voor buitenspel.
3: Ja, ik snapte het eigenlijk niet zo goed. Ik ga heel eerlijk zijn. Maar ja, ik was blij dat hem afgekeurd was, ja.
4: Toen was ik wel even aan het bibberen. Toen dacht ik moet dringend bier gaan halen.
2: Het oordeel van de supporters hier is tamelijk streng.
3: Ik vind dat ze niet zo goed spelen. Ik hoop dat ze de spirit vinden, ja.
5: Nee, heel goed, hè. Nog geluk met de afgekeurde goal. Ja. We zullen zien, tweede helft beter misschien, hè.
4: Moeilijk. Spannend, eigenlijk. Het is een beetje teleurstellend. Ik had nog iets meer power en pit verwacht dan dit. Dus.
2: Maar ze blijven er wel in geloven.
0: In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt morgen voor bijna 50 departementen. Dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. En de Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
7: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, voor de plus vulnerables, on les aide.
6: Macron zei, laten we op elkaar letten. En wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op Facebook.

Dit liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Radio 2
1: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

heel content, dat denk ik. Denk ik blij, halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mokske is aan mij.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels momenteel tegen Iran. We luisteren opnieuw even mee met commentator Peter van den Bemt voor het slot van de wedstrijd.
1: Om te zetten voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat het niet gelopen is zoals de Belgen gehoopt hadden. 0-0 nog altijd tegen Iran. En de Belgen die al een halve helft met een man minder spelen. Rode kaart voor Nathan Ngoy. Maar een moeilijke match voor de Duivels waarin Thibaut Courtois een paar keer geweldig heeft moeten redden. Of het was nog slechter afgelopen. De Belgen ook wel kansen gehad, met name de Kuiper 2-3 keer kunnen uithalen, maar de doelman van Iran een paar miraculeuze reddingen verricht. En nu ook afgefloten. En België dus met een teleurstellende prestatie en een zeer teleurstellend resultaat. Mogelijk straks al bijna onmogelijk om de groep te winnen. En er komt nog een laatste wedstrijd aan tegen Nieuw-Zeeland om 5 uur in de ochtend. Die nu een do-or-die wedstrijd is om eventueel nog in het toernooi te blijven. Want na 2 wedstrijden heeft België nog altijd niet gewonnen. Heeft het 2 punten gepakt, maar heeft het vooral ver beneden het niveau dat van hen verwacht werd gepresteerd. In elk geval, wedstrijd afgefloten nu. 0-0 tussen België en Iran.
0: Dankjewel, Peter. In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt morgen voor bijna 50 departementen. Dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
3: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
2: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En in de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen het plan van de regering om de financiering van de openbare omroepen te hervormen. Daardoor zouden die omroepen ook moeten besparen. Er wordt gevreesd voor honderden ontslagen. De actievoerders verwijten de regering politieke inmenging en eisen dat de openbare omroepen onafhankelijk zouden blijven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxim de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde een kwart van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: En Rode Duivel Romelu Lukaku stond dus verrassend in de basis vandaag, maar ook hij kon geen doelpunt maken. Hij reageerde na afloop dan ook teleurgesteld.
2: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, moeten gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we wel kansen, maar de bal gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
0: Op heel wat plaatsen in ons land waren de voorbije avond opnieuw ook grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest in Vlaams-Brabant waren supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joossen.
3: Ik denk 2-1.
4: Ik verwaag toch redelijk wat doelpunten deze keer.
3: 3-1.
5: In de vooravond alleen maar optimisme hier in Diest. Zeker 1500 mensen waren komen opdagen, maar al snel was het nagelbijten. Iedereen hield de moed erin. In de tweede helft zou het beter gaan. Veel kansjes, maar het doelpunt viel niet. En de rode kaart voor Nathan Ngoy hielp ook al niet.
6: Terecht rood en we kunnen geen goal maken. En ja, simpel. Hè. Je moet kunnen scoren voor te winnen, zeggen ze altijd. Hè. En dat gebeurt vandaag niet.
7: Veel kansen en niet afmaken.
5: Na afloop waren veel supporters hier veel minder spraakzaam. De teleurstelling was merkbaar. Ze wilden niet veel meer zeggen.
8: Dank u. Niet.
9: Jammer. Beetje teleurgesteld, ja.
5: Ook deze studenten hadden hun avond opgeofferd om te supporteren.
8: Ik had veel meer verwacht van de Belgen, maar kijk. Morgen hebben we uw examen en dat gaat nu veel minder goed gaan. Hè. We hebben speciaal minder fysica geleerd voor de Rode Duivels, maar kijk eens aan. 0-0.
5: Maar ondanks alles start de DJ hier de muziek op de markt en kan er toch nog gefeest worden.
6: We dansen nog altijd, we blijven voor de Belgen supporteren.
8: De wedstrijd was echt niet zo goed, maar plezier maken mag altijd. Hè.
0: In Bolivia zijn 6 mensen om het leven gekomen bij de crash van een militair vliegtuig. Het zou gaan om 4 militairen en 2 burgers. In Bolivia is er op dit moment een diepe politieke crisis. Er wordt al meer dan 50 dagen lang geprotesteerd tegen de moeilijke economische situatie in het land. Met onder meer talrijke wegblokkades. Volgens Boliviaanse media zou het vliegtuig ingezet zijn om die blokkades in kaart te brengen. De president van Bolivia heeft het voorbije weekend ook de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. En in Frankrijk wordt code rood, de code rood waarschuwing voor hitte, nog verder uitgebreid. Ze geldt de komende dag voor bijna 50 departementen, dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het de komende dag de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
10: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
11: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, voor de plus vulnerables, on les aide.
10: Macron zei, laten we op elkaar letten. En wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En dan nog het weer. Vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. De komende dag opnieuw.

Misantroop, was het niet voor de liefde van mijn minks? Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de minks huid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of overal alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet.

0: Het is 1 uur, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die was terechtgekomen in filet américain. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt voor het vandaliseren van staatseigendom. Ze worden ervan verdacht de spiegelvijver van het Lincoln Memorial te hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van de vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen zijn er stukken van de bodem losgekomen en kleurt de vijver groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd. Een van de opgepakten is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. 1 keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuyper, de linksachter, die 3 keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayram Vant werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde 1/4 van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: Romelu Lukaku kon dus ook het verschil niet maken voor de Duivels. Volgens hem speelden de Belgen met te veel emotie. De emotie na de wedstrijd is vooral teleurstelling.
2: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, moeten gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we veel kansen, maar de bal gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
0: Op dit moment speelt op het WK Uruguay tegen Kaapverdië. Daar is de stand nu tijdens de rust 2-1 voor Uruguay. Het tweede doelpunt viel net voor de rust. Om 3 uur start ook nog de match tussen Nieuw-Zeeland en Egypte in groep G, die waar dus ook België in zit. Het blijft zacht deze nacht bij minstens 18 graden. De komende dag is opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tot 34 graden. En ook de volgende dagen blijft het tropisch zomerweer, met maxima tot 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: but I'm not all the way over you yet.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal.

0: Twee uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vorig jaar heeft het Federaal Voedselagentschap meer dan 1400 producten in beslag genomen. Er werden ook 508 zaken tijdelijk gesloten. Dat staat in het jaarrapport van het FAVV. Bovendien zijn er 450 onderzoeken opgestart naar fraude. Een van de grootste dossiers gaat over een onderneming die eieren bleef leveren waarvan al geweten was dat die besmet waren met salmonella. Het bedrijf gebruikte daarvoor vervalste stempels. In dat onderzoek zijn vorig jaar 1,5 miljoen eieren in beslag genomen. De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland zijn voorlopig opgeschort. De Iraanse delegatie zou na 1,5 uur de onderhandelingstafel hebben verlaten, volgens Iraanse media uit protest tegen uitspraken van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah en Libanon, door oplaaiende gevechten tussen Hezbollah en Israël. Eerder had Iran nog eens benadrukt dat de gesprekken in Zwitserland alleen maar kunnen slagen als Israël ophoudt met Libanon te bestoken. Het is de bedoeling dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is dat een einde maakt aan de oorlog. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede